0: Mr. Redding, dat is iets wat ik graag met jou wil bespreken. En ik vraag dat wat ons nou oor gaan praten, jou niet in een spotstemming zou plaatsen.
1: Nou, dat hoor, pa.
0: Nee, ik wil weten, die werksvolk is misschien nou op die oomblik zo bezig. Nie. Nou wil ik vragen dat je Simone Rikkie aan mij zal afstaan. Ik zal het waarderen. Simon is een degelijke werk.
1: En wat moet Simon doen, pa?
0: Ech, dan is die man nou nog nieuwsgierig ook. Man, kijk eens van mij om te weten van jou. Ach ja, als ik een gunsie zoek, zal ik zeker maar voor jou moet inlig oor wat ik wil doen.

Lemon Tree, en dit was Trini Lopez. Vervolgens, een nommerkie dier Jim Reeves, en natuurlijk Jim Reeves, vir allem bekend hier in Suid-Afrika natuurlijk gewees, en hy sing vir ons, He'll Have to Go.

0: Mr. Henning, dat is iets wat ik graag met jou wil bespreken. En ik vraag dat, dat wat ons nou oor gaan praten, jou niet in een spotstemming zou blazen.
1: Nou, dat hoor, pa.
0: Nee, ik wil weten, die werksvolk is misschien nou op die oomblik zo bezig nie. Nou wil ik vragen dat jy Simon een rukkie aan my sal afstaan. Ek sal het waardeer. Simon is een degelijke werk.
1: En wat moet Simon doen, pa?
0: Ech, dan is die man nou nog blimmin nieuwsgierig ook. Man, kijk eens van mij om te weten van jou. Ach ja, als ik een gunsie zoek, zal ik zeker maar van jou moet inlig oor wat ik wil doen.

Mevrou Louwie het 3 Elvis Presley liedjes versoek vir ons vandag. Ek gaan vir die 2 daarvan speel. Die eerste nommerkie natuurlijk Love Me Tender en dit sal gevolg word deur Can't Help Falling in Love. Natuurlijk Elvis Presley.

Lemon Tree, en dit was Trini Lopez. Vervolgens, een nommerkie door Jim Reeves, en natuurlijk Jim Reeves, voor allem bekend hier in Suid-Afrika natuurlijk geweest, en hy sing vir ons, He'll Have to Go.

0: Miss Rene, daar is iets wat ek graag met jou wil bespreek. En ek vra dat, dat wat ons nou oor gaan praat, jou nie in een spot stemming sou plaas nie.
1: Nou, ek hoor, pa.
0: Nee, ek wil weet, en die werksvolk is was hier nou op die oomblik so besig nie. Nou wil ek vra dat jy Simon een rukkie aan my sal afstaan. Ek sal het waardeer. Simon is een degelijke werk.
1: En wat moet Simon doen, pa?
0: Dan is die man nou nog blim en nuskierig ook. Man, kyk, is vir my om te weet en vir jou, ach ja, as ek een gunsie soek, sal ek seker maar vir jou moet inlig oor wat ek wil doen.

Mevrou Louwie het 3 Elvis Presley liedjes versoek vir ons vandag. Ek gaan vir die 2 daarvan speel. Die eerste nommerkie natuurlijk Love Me Tender en dit sal gevolg word deur Can't Help Falling in Love. Natuurlijk Elvis Presley.

Lemon Tree, en dit was Trini Lopez. Vervolgens, een nommerkie dier Jim Reeves, en natuurlijk Jim Reeves, vir allem bekend hier in Suid-Afrika natuurlijk gewees, en hy sing vir ons, He'll Have to Go.